Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: 9.
1: Het beste van de jaren 80,
0: 90
1: en nu.
0: Dit is Radio Rijnmond. Radio
1: met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Het beste van de jaren 80, 90
0: en nu.
2: Let's go, girls.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck it.
0: Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium.
3: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cupirus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
4: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
5: Zin in een marathon, maar niet in je eentje? Doe mee aan het eerste hardloopfestival van Nederland. De Rijnmond Rotterdam Equiden. Leg met 6 lopers een marathonafstand af. Zaterdag 4 juli in het Kralingse Bos. Kijk op rotterdamequiden.nl.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Doe mee aan de Rijnmond Rotterdam Equiden. Het eerste hardloopfestival van Nederland in het Kralingse Bos. Schrijf je in via rotterdamequiden.nl.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond.
7: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: the curse.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
3: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid. Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
2: Van Star Wars tot E.T. John Williams Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
4: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza. Nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijk en Nissen en Hubo Lombardije.
5: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
6: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven en bezoek oude en nieuwe schepen. Binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
5: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
6: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
7: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal, zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
8: Get ready for the OG.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
11: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
12: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
13: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
14: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
13: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
15: Het is 8 uur, je bent bij Rijnmond. Zometeen de jukebox met Dennis Kranenburg, maar nu eerst het nieuws. Mijn naam is Philip van Es. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht in Zwijndrecht is opgeheven, zo meldt het waterbedrijf Evides. Vanaf vrijdagavond gold er een kookadvies, omdat er door het waterbedrijf een E. coli-bacterie was aangetroffen in het water. Uit nieuwe tests blijkt dat de E. coli-bacterie verdwenen is. En dus kunnen mensen het drinkwater weer veilig drinken. Van en naar station Rotterdam Centraal rijden er dit weekend geen treinen vanwege werkzaamheden. Treinen en wissels worden vervangen voor een beter treinbeveiligingssysteem. NS zet het hele weekend bussen in. Het is niet de eerste keer dat het grootste treinstation van Rotterdam plat ligt voor werkzaamheden. En ook volgende maand en in november en december zal dat het geval zijn. En bij de meldkamer van de DCMR zijn meer dan 100 meldingen van geluidsoverlast binnengekomen van het Boetstokfestival in het Kralikse Bos. Het festival wordt jaarlijks in het Kralikse Bos georganiseerd. De Milieudienst heeft gaandeweg het festival geluidsmetingen gedaan. Daaruit bleek dat de geluidsmetingen binnen de normen zijn gebleven. Het evenement was rond 11 uur 's avonds klaar. En Marokko en Turkije hebben hun eerste wedstrijden op het WK-voetbal niet weten te winnen. Marokko speelde vannacht met 1-1 gelijk tegen Brazilië. PSV'er Ismaël Serbari maakte nog de 1-0 voor Marokko, maar Vinicius Junior scoorde korter op de 1-1. De Turkije van oud-Feyenoorder Erkun Kuksu verloor de eerste groepwedstrijd van Australië met 2-0 van Jordan Bos van Feyenoord. Eerder in de nacht won Schotland nog nipt van Haiti. Vandaag komen Curaçao en Nederland overigens in actie. Zij spelen voor het eerst. Curaçao neemt het op tegen Duitsland. En Nederland speelt om 10 uur tegen Japan. En dan nog het weer. Af en toe zon en droog. Blijft koel met een middagtemperatuur van 17 tot 18 graden. Vanavond zon, vannacht bewolkt en vrijwel droog. Het koelt af naar 10 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op Rijnmond.nl.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
16: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
17: Voordeelhaartjes.nl. Ontdek de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen al vanaf €79.
18: Voordeelhaartjes.nl.
19: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
20: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
21: Voordeelhaartjes.nl.
22: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
23: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
24: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autostorm in Spijk en Isse.
25: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijk en Isse, Rotterdam.
26: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
27: Pas op hoor, deze is heet.
28: Oef, ja.
27: Wil er iemand nog wat drinken?
28: Ja, graag.
27: Ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
28: En voor mij, mam?
27: En een frisje voor jou.
28: Dank je.
27: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
26: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
29: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Top kwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
30: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
31: Pas je eindelijk het perfecte

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: De Rijnmond Jukebox. Dennis Kranenburg.

1962 hoorde je Del Shannon met Little Town Flirt. Het nummer dat een jaar later op het gelijknamige album verscheen. Met de single wist Del Shannon in meerdere landen op nummer 1 te komen. In 1990 was Del Shannon zo druk met een nieuw album dat de arts hem medicijnen tegen de stress moest voorschrijven. 2 weken later pleegde hij op 55-jarige leeftijd zelfmoord. En zijn vrouw vertelde later dat hij door de medicatie veranderde. Goedemorgen, fijn dat je luistert naar de Rijnmond Jukebox. We gaan naar de Amerikaanse countryzanger George Strait, die in mei 74 jaar is geworden. Hij verkocht meer dan 120 miljoen platen, wat hem in de lijst met bestverkopende artiesten aller tijden plaatst. Hij heeft ook een record in handen, want maar liefst 33 van zijn albums kregen de gouden of platina status. En ook vandaag de dag is hij nog altijd actief en treedt nog steeds op. We gaan nu naar 1999, want in dat jaar scoorde George Strait zijn 35ste nummer 1 single. Dit is Write This Down.

2006 was dat Frank Sinatra Jr. met What a Difference a Day Makes, het nummer dat hij uitbracht op zijn album That Face. Het meest bekend werd What a Difference a Day Makes door Dinah Washington, die het van oorsprong Spaanse nummer van Maria Greve in 1959 uitbracht. Frank Sinatra Jr. zag in zijn jeugd zijn wereldberoemde vader amper, omdat hij altijd aan het toeren was of werkte aan films. Als tiener werd hij ontvoerd en vrijgelaten na het betalen van losgeld. Het was in die tienerjaren waarin hij ook als zanger aan de slag ging. Al moet dat erg lastig zijn geweest in de schaduw van zijn vader. Sinatra Jr. overleed in 2016 op 72-jarige leeftijd. De groep The Cleftones werd in 1955 opgericht door jongens die samen op een middelbare school in New York zaten. En zij noemden zich eerst The Silvertones, waarna de naam werd gewijzigd in The Cleftones. Uiteindelijk zou de groep in 1964 weer uit elkaar gaan. En met de Cleftones gaan we nu naar 1956, het jaar van Little Girl of Mine.

1963 hoor je Look Who It Is van Helen Shapiro, die bij het uitbrengen van dit nummer pas 17 jaar was. En Helen Shapiro was ondanks haar jonge leeftijd al een meer dan bekende naam in de muziekwereld, want ze bracht al nummers uit sinds haar 14e en had zelfs al hits te pakken met You Don't Know Me en natuurlijk Walking Back to Happiness. De Engelse zangeres is inmiddels 79 jaar en zingt af en toe nog, al is dat tegenwoordig wel gospelmuziek. In 1942 werd in New York Henry St. Clair Fredericks geboren, die later de artiestennaam Taj Mahal aan zou nemen. De inmiddels 84-jarige Taj Mahal brengt al muziek uit sinds het eind van de jaren 60, nadat hij opgroeide in een muzikaal gezin. Een van de nummers die Taj Mahal door de jaren heen uitbracht komt al uit 1938 en werd destijds als eerste opgenomen door Tampa Red. Dit is You've Got to Love Her With a Feeling.

1967 hoorde je de Beatles met Hello Goodbye in de Rijnmond Jukebox. Het was voor de Beatles hun eerste single sinds het overlijden van hun manager Brian Epstein eerder dat jaar. Het staat volgens afspraak op naam van Lennon en McCartney, maar Paul McCartney was de enige schrijver van dit nummer dat in heel veel landen op nummer 1 kwam te staan. We gaan naar Natalie Cole, die met Ray Charles samenwerkte voor zijn album Genius Loves Company uit 2004. Dat album werd vlak na de dood van Ray Charles uitgebracht en hij werkte ook samen met Elton John, Norah Jones, B.B. King en Van Morrison. Met Natalie Cole nam Ray Charles het nummer Fever op, dat het meest bekend is geworden door de uitvoering van Peggy Lee uit 1958. Het origineel komt uit 1956 en is van Little Willie John. En Fever van Ray Charles en Natalie Cole hoor je nu in de Rijnmond Jukebox.

was in 1958 een hit voor Connie Francis. Je hoorde haar met Stupid Cupid in de Rijnmond Jukebox. Dit nummer werd geschreven door Neil Sedaka en Howard Greenfield. Connie Francis overleed in 2025 op 87-jarige leeftijd en verkocht door de jaren heen meer dan 200 miljoen platen. We gaan naar Tennessee Whiskey. Het nummer dat werd geschreven door Dean Dillon en Linda Hargrove. In 1981 was de Amerikaanse zanger David Allan Coe de eerste die het uitbracht. De zeer succesvolle Amerikaanse countryzanger Chris Stapleton bracht zijn versie uit in 2015 op zijn debuutalbum Traveler en hij won er meerdere prijzen mee. Chris Stapleton hoor je zometeen, want we gaan eerst naar de Amerikaanse zanger en rapper T-Pain. Hij maakt normaal gesproken muziek die niet in de Rijnmond Jukebox past, maar nadat hij in 2019 meedeed aan het tv-programma The Masked Singer kwam hij op het idee om een coveralbum te maken, het album On Top of the Covers. Hij heeft die nummers tijdens een tour ook live gezongen. En daarom hoor je nu Tennessee Whiskey van T-Pain.

was Chris Stapleton met zijn heerlijke cover van The Gambler. Dat we voornamelijk kennen van Kenny Rogers, die het in 1978 uitbracht. Het werd 2 jaar eerder geschreven door de Amerikaanse songwriter Don Schlitz. Chris Stapleton zong zijn versie van dit nummer in 2017 tijdens een speciaal concert ter ere van Kenny Rogers, waarbij de 60-jarige carrière van Rogers werd gevierd en hij werd uitgezwaaid. En Kenny Rogers overleed in 2020 op 81-jarige leeftijd. Zometeen hoor je het nieuws op Radio Rijnmond en daarna gaan we verder met nog een uur van de Rijnmond Jukebox. Maar eerst gaan we nog

naar Bobby Darin. Hij schreef in 1961 het nummer Things en hij bracht het in 1962 zelf uit. In Amerika kwam hij in de top 3 terecht, in het Verenigd Koninkrijk zelfs nog een plekje hoger. En hoewel hij flink wat hits scoorde tijdens zijn carrière, speelde zijn slechte gezondheid hem zijn hele leven parten, waardoor hij slechts 37 jaar werd. Dit is Bobby Darin met Things.

0: Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierens Verf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
3: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
4: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
5: En ook nog eens gratis parkeren.
6: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
7: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
8: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
9: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Akili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
10: Op zaterdag 20 juni speelt Oranje tegen Zweden. Het WK voetbal kijken zonder lekkere hapjes? Dat is toch gewoon buitenspel? Daarom is het aanstaande woensdag, WK Woensdag, bij Radio Rijnmond. En geven we goed gevulde snackpannen weg. Dus, hoor je de scheidsrechter fluiten? App dan meteen Goal via de Rijnmond-app. En voor je het weet zit jij te snacken alsof Oranje met 3-0 voor staat. Oranje kijken, dat doe je pas echt lekker met de bordenvolle Rijnmond snackpan.
9: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
13: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
16: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
17: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
18: Het is 9 uur, je bent bij Rijnmond. Zometeen de jukebox met Dennis Kranenburg. Dan de tweede uur, maar nu is het nieuws. Mijn naam is Philip van Es. Bij een grote vechtpartij op de Doelstraat in Rotterdam is vanmorgen een man bewusteloos geslagen. Volgens een 112-correspondent werd de man ook meerdere keren tegen zijn hoofd getrapt. Opmerkelijk is dat de vechtpartij plaatsvond recht voor het politiebureau. Er kon 1 verdachte worden gearresteerd. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Hendrikje door Ambacht en Zwijndrecht is opgeheven, zo meldt waterbedrijf Evides. Vanaf vrijdag gold er een kookadvies omdat er door het waterbedrijf E. coli-bacteriën zijn aangetroffen in het water. Uit nieuwe watermonsters is gebleken dat de bacterie, beter bekend als de poepbacterie, niet meer aanwezig is. Daardoor is het drinkwater nu dus veilig. En van en naar station Rotterdam Centraal rijden dit weekend geen treinen vanwege werkzaamheden. Seinen en wissels worden vervangen voor een beter treinbeveiligingssysteem. NS zet het hele weekend bussen in. Het is niet de eerste keer dat het grootste treinstation van Rotterdam plat ligt voor werkzaamheden. En ook de volgende maand, in november en december, zal dat nog een keer het geval zijn. En Marokko en Turkije hebben hun eerste wedstrijden op het WK-voetbal niet weten te winnen. Marokko speelde vannacht met 1-1 gelijk tegen Brazilië. PSV'er Ismaël Sabari maakte nog wel de 1-0 voor Marokko, maar Vinicius Junior scoorde kort daarop al de 1-1. De Turkije van oud-Feyenoorder Erkun Kuksu verloor de eerste groepswedstrijd met 2-0 van Australië van Feyenoorder Jordan Bos. Eerder in de nacht won Schotland nipt van Haiti. Vandaag komen Curaçao en Nederland voor het eerst in actie. Curaçao gaat het opnemen tegen Duitsland. En Nederland speelt om 10 uur tegen Japan. En dan nog het weer. Het is af en toe zonnig en het blijft droog. Het blijft koel met een middagtemperatuur van 17 tot 18 graden. Vanavond zon, vannacht bewolkt en vrijwel droog. Het koelt af naar zo'n 10 graden. Dat was het nieuws. Meer ga je vinden op onze app en op Rijnmond.nl.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
19: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
0: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
20: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
21: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza. Nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenissen en Hubo Lombardijen.
20: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
22: Luxor presenteert Tombola, de drie hoogachtermusical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
23: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
24: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
25: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
26: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
27: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
28: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
27: Echt?
28: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
29: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
30: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
31: Dit is Radio Rijnmond.
32: De Rijnmond Jukebox. Dennis Kranenburg.

Hank Williams Jr. met Family Tradition. Hij is de zoon van country-legende Hank Williams. En nadat zijn vader overleed, begon hij op 8-jarige leeftijd met zijn muzikale loopbaan onder druk van zijn moeder. Uiteindelijk zijn ook zijn dochter Holly en zoon Hank Williams III in de muziekwereld terechtgekomen. En zo zijn er nog meer familieleden die dat deden. Hank Jr. werd in mei 77 jaar en is nog altijd actief. In 1979 bracht Hank Williams Jr. een album uit met dezelfde titel als het nummer dat je net hoorde, Family Tradition. In 1930 schreef Jimmy McHugh samen met Dorothy Fields het nummer On the Sunny Side of the Street voor de Broadway musical Lou Leslie's International Review. De eerste opname van het nummer komt ook uit 1930 en is van Ted Lewis. Het werd uiteindelijk een jazzstandard en is door tal van artiesten gecoverd, zoals Louis Armstrong, Billie Holiday, Frank Sinatra en Dinah Washington.

Dat was Elvis Presley met I Just Can't Help Believin'. Dit nummer verscheen voor het eerst in That's The Way It Is, de legendarische concertfilm die werd opgenomen in Las Vegas in de zomer van 1970. Er is veel materiaal te zien van Elvis achter de schermen, terwijl hij zijn grootste comeback voorbereidt. Elvis is te zien in een opzichtig nieuw leren pak en heeft last van plankenkoorts. Het nummer I Just Can't Help Believin' werd geschreven door Barry Mann en Cynthia Well, en de meest succesvolle uitvoering was die van B.J. Thomas. Floyd Lee werd in 1933 geboren in Mississippi, en nadat hij door de Verenigde Staten had gereisd, streek hij neer in New York. Daar werd hij onder meer bekend door de optredens die hij gaf op de metrostations van de stad. Iets dat hij bijna 30 jaar deed. Pas daarna ging hij albums opnemen en rondtoeren om op te treden. Het nummer Mean Blues werd een van de meest bekende nummers van Floyd Lee, die in 2020 op 86-jarige leeftijd overleed.

Dat was Frank Sinatra met That Old Black Magic in de Rijnmond Jukebox. De eerste opname van het nummer That Old Black Magic komt uit 1942... toen Glenn Miller het met zijn orkest opnam. De muziek werd geschreven door Harold Arlen en de tekst door Johnny Mercer. En Judy Garland was in datzelfde jaar de eerste die het nummer inzong. Het is uiteindelijk door tal van artiesten opgenomen, waaronder door Frank Sinatra, die het zelfs een aantal keer opnam. Jackie Wilson wilde ooit bokser worden, maar daar stak zijn moeder een stokje voor. Het werd dus een loopbaan als zanger, maar het leven van Jackie Wilson kende hoge pieken en zeer diepe dalen. Hij werd ooit neergeschoten door een jaloerse minnares, overleefde dat incident, maar verloor wel een nier en leefde met een kogel in zijn ruggengraat. Later kwam hij erachter dat hij geen geld meer had, doordat hij alle macht over zijn financiën uit handen had gegeven, en als dieptepunt werd zijn zoon doodgeschoten. Hij werd zelf slechts 41 jaar, maar bracht wel een hoop mooie nummers uit. Onder meer door een samenwerking met Berry Gordy en Billy Davis. Zij schreven bijvoorbeeld Reed Petit, wat in 1957 een grote hit opleverde voor Jackie Wilson.

1969 was dat de Amerikaanse countryzanger Tom T. Hall en je hoorde hem met A Week in a Country Jail. Dit nummer leverde hem zijn eerste nummer 1 hit op. In totaal wist hij dat 7 keer voor elkaar te krijgen. Tom T. Hall werd geboren in Kentucky en kende een zeer succesvolle loopbaan, waarbij zelfs zijn nummer All Dogs, Children and Watermelon Wine tot de 100 beste country nummers ooit wordt gerekend. Tom T. Hall schoot zichzelf in 2021 op 85-jarige leeftijd dood in de Amerikaanse staat Tennessee. We gaan naar het nummer Good Morning Schoolgirl, dat in 1937 voor het eerst werd opgenomen door Sonny Boy Williamson. Uiteindelijk werden door meerdere artiesten opgenomen, waaronder door de Amerikaanse blueslegende Muddy Waters, die in 1983 op 70-jarige leeftijd overleed. In 1978 kwam zijn album I'm Ready uit, en op dat album staat zijn uitvoering van Good Morning Little Schoolgirl.

was Etta Jones in de Rijnmond Jukebox met Till There Was You. Zij nam dit nummer op voor haar album Something Nice uit 1961. Het nummer werd geschreven door Meredith Willson en werd populair door de film en de musical The Music Man. In 1950 was Eileen Wilson de eerste die het opnam. Dat het nummer populairder werd, heeft ook mede te maken met de Beatles. Zij brachten in 1963 een cover uit van Till There Was You. In 1966 werd in Napels de groep The Showmen opgericht door Mario Musella en James Senesi, beide geboren in 1945 en zoons van onbekende Amerikaanse soldaten. In 1968 hadden zij een hit te pakken met het nummer Un'ora sola ti vorrei, en dat nummer van The Showmen hoor je nu in

1963 was dat Charles Aznavour met Formi Formidable. Het werd een van de meest populaire nummers die hij uitbracht. En Formi Formidable is ook terug te vinden op zijn album Key, ook uit 1963. De Frank Sinatra van Frankrijk had al snel door dat hij met alleen Franse liedjes internationaal niet door zou breken. En dus bracht hij het Engels-Franstalige Formi Formidable uit. Later kwamen daar nog meer Engelse nummers bij, zoals She en Yesterday When I Was Young. Charles Aznavour werd 94 jaar, hij overleed in 2018. Zometeen hoor je het nieuws op Radio Rijnmond, maar eerst gaan we nog naar de Amerikaanse zangeres Ruth Brown. Zij werd 78 jaar, ze overleed in 2006. Ze werd ook wel de Queen of R&B genoemd en kreeg voor haar werk meerdere grote prijzen. Het zorgde er mede voor dat ze terechtkwam in de lijst met de 200 beste zangers aller tijden. Haar bekendheid en status zette ze ook in om op te komen voor andere artiesten en het goed regelen van hun royalties en contracten. Haar eerste hit in de Amerikaanse pophitlijst had Ruth Brown te pakken in 1952. En dat terwijl het haar derde nummer 1 hit in de Amerikaanse R&B hitlijst was. Dit is Mama, He Treats Your Daughter Mean.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jan Snel in Puttershoek.
4: Voordeelhaartjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive al voor €223,50.
5: Voordeelhaartjes.nl. Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
4: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
5: Voordeeluitjes.nl. Bij Slaapboulevard Kwakernaat zijn we lekker aan het opruimen. Kom nu langs in de winkel en profiteer van onze showroom sale. Met kortingen tot wel 50%.
6: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
7: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
9: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
10: Ik heb mensen buikpijn.
11: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen, geef aan de collectant.
12: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
13: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
12: Beren goed, thanks Bo.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: En actie Olifant.
11: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
13: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
14: Het is 10:00, je bent bij Rijnmond. Zometeen gaan we verder met non-stop muziek, maar nu is het nieuws. Mijn naam is Philip van Es. Op Rotterdam-Zuid is een grote stroomstoring. Door brand in een middenspanningstation op Slingen is de stroom rond 7:45 in het gebied uitgevallen. Uit het station komt rook. De automatische blussystemen zijn afgegaan. Volgens een woordvoerder van Stedin zijn 19.338 huishoudens getroffen door de stroomuitval. Het gaat om een gebied van Rotterdam-Feyenoord tot de Kop van Zuid en het Noordereiland. De website van de netbeheerder lag er enige tijd uit. Vermoedelijk vanwege het grote aantal mensen dat zocht naar informatie over de stroomuitval. Ondertussen is de pagina gewoon weer bereikbaar. Stoplichten op Rotterdam-Zuid zijn uitgevallen. Tramlijnen 3 en 5 rijden niet op Zuid en gaan niet verder dan Leuvenhaven. En passagiers die de metro naar Zuid pakken moeten op stations Maashaven en Wilhelminakade er rekening mee houden dat de liften en de roltrappen niet werken. En bij een grote vechtpartij op de Doelstraat is vanmorgen een man bewusteloos geslagen. Volgens een 112-correspondent werd de man ook meerdere keren tegen zijn hoofd getrapt. Opmerkelijk is dat de vechtpartij plaatsvond recht voor het politiebureau. Een 35-jarige man uit Rotterdam is aangehouden voor de mishandeling. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is opgeheven. Zo meldt waterbedrijf Evides. Vanaf vrijdagavond gold er een kookadvies omdat er door het water een E. coli-bacterie was aangetroffen. Uit nieuwe watermonsters is gebleken dat de bacterie, beter bekend als de poepbacterie, niet meer aanwezig is en daardoor is het drinkwater veilig. En van en naar station Rotterdam Centraal rijden dit weekend geen treinen vanwege werkzaamheden. Seinen en wissels worden vervangen voor een beter treinbeveiligingssysteem. NS zet het hele weekend bussen in. Het is niet de eerste keer dat het grootste treinstation van Rotterdam plat ligt voor werkzaamheden. En ook de volgende maand, in november en december, zal dat het geval zijn. En dan nog het weer, af en toe zon en droog. Het blijft koel met een middagtemperatuur van 17 of 18 graden. Vanavond zon, vannacht bewolkt en vrijwel droog. Het koelt af naar 10 graden. Dat was het nieuws. Meer ga je vinden in onze app en op Rijnmond.nl.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
15: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium.
16: Sta jij ook altijd klaar om te zorgen voor je ouders, grootouders of goede vriend? Dan ben je net als ik mantelzorger. Als ik een vraag over mantelzorg heb of mijn verhaal kwijt wil, dan bel ik naar Mantelfoon, het mantelzorgsteunpunt in Rotterdam. Zij nemen echt de tijd voor je. Bel 0800 777 3333 of ga naar mantelfoon.nl.
17: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaarland.
18: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
19: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
18: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
20: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
21: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
22: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
23: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
24: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
23: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
25: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
26: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
27: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
26: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
27: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Dit is Radio Rijnmond.
5: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Op zaterdag 20 juni speelt Oranje tegen Zweden. Het WK voetbal kijken zonder lekkere hapjes? Dat is toch gewoon buitenspel? Daarom is het aanstaande woensdag. WK Woensdag bij Radio Rijnmond. En geven we goed gevulde snackpannen weg. Dus, hoor je de scheidsrechter fluiten? App dan meteen Goal via de Rijnmond-app. En voor je het weet zit jij te snacken alsof Oranje met 3-0 voor staat. Oranje kijken, dat doe je pas echt lekker met de boordevolle Rijnmond snackpan.
3: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
4: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
3: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
4: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
5: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
7: Oh, heerlijk hier, hè?
8: Ja, eindelijk even niks.
9: Het is echt nice.
10: Hola, le pongo dos cervezas.
11: Hola, señor. Sí, twee bier.
9: Voor mij?
7: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
10: Por favor.
12: Proost. Proost.
13: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
14: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
15: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
15: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
17: Het is 11 uur, je bent bij Rijnmond. Zometeen gaan we verder met non-stop muziek, maar nu eerst het nieuws. Mijn naam is Philip van Es. Op Rotterdam-Zuid is een grote stroomstoring. Door brand in een middenspanningstation op Slingen is de stroom rond 8:15 uitgevallen. En daardoor zitten ruim 19.000 huishoudens zonder stroom. Het gaat om het gebied Rotterdam-Feyenoord tot de kop van Zuid en het Noordereiland. Door de stroomuitval kunnen meerdere winkels vandaag de deuren niet openen en ook stoplichten op Zuid zijn uitgevallen. Trams 3 en 5 die rijden niet verder op Zuid, maar keren bij Leuvenhaven. Op metrostations Wilhelminaplein en Maashaven werken de liften en roltrappen niet. Stedin meldt op haar website dat de stroomstoring aan het einde van de middag verholpen is. En bij een grote vechtpartij op de Doelstraat is vanmorgen een man bewusteloos geslagen. Volgens een 112-correspondent werd de man meerdere keren ter zijn hoofd getrapt. Opmerkelijk is dat de vechtpartij plaatsvond recht voor het politiebureau. Een 35-jarige man uit Rotterdam is aangehouden voor de mishandeling. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En een bestuurder is gistermiddag op de Oudelandse Dijk in Middelharnis met een sportwagen van de weg geraakt en tegen een boom gebotst. De man moest door de hulpdiensten uit zijn Porsche worden bevrijd en is naar het ziekenhuis meegenomen voor behandeling. De politie laat weten aan Omroep Archipel dat de bestuurder van de wagen is aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed. En de gestolen spullen van de Engelse nationale ploeg die zijn weer teruggevonden. Het Openbaar Ministerie van Jackson County in de Verenigde Staten maakt dat bekend. De spullen werden gisteravond gestolen uit een busje. De politie heeft voor de diefstal 2 mannen opgepakt. Het OM van Jackson County heeft ook een lijstje van de gestolen spullen gepubliceerd. Daarin staan onder andere 12 shirts, een WK-bal, 9 paar voetbalschoenen, maar ook een 2 knuffelleeuwen en een Lego-set van een Nike Air-schoen. De spelers zelf hebben de diefstal pas via de media meegekregen. Volgens verdediger Dan Byrne heeft het incident geen invloed gehad op de voorbereiding van Engeland op het WK. En dan nog het weer. Af en toe is de zon en het blijft droog. Het koelt af. Of het is koel met een middagtemperatuur van 17 of 18 graden. Vanavond zon, vannacht bewolkt en vrijwel droog. Het koelt af naar 10 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: Sta jij ook altijd klaar om te zorgen voor je ouders, grootouders of goede vriend? Dan ben je net als ik mantelzorger. Als ik een vraag over mantelzorg heb of mijn verhaal kwijt wil, dan bel ik naar Mantelfoon, het mantelzorgsteunpunt in Rotterdam. Zij nemen echt de tijd voor je. Bel 0800 777 3333 of ga naar mantelfoon.nl.
18: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
19: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
20: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een 4-daags all-inclusive arrangement al voor €199,50.
19: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Rotterdam.
20: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij voordeeluitjes.nl.
21: Nu een topfiets kopen? Ga dan eens langs Megabike in Rotterdam of Dordrecht. Kies je voor een e-bike, een stoere mountainbike of voor een vouw, sport of stadsfiets. Ontdek onze uitgebreide collectie. Volledig nieuw of een model uit de showroom. Je vindt Megabike in Rotterdam en Dordrecht. Kijk snel op megabike.nl.
22: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
23: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
24: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
25: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
26: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
0: Dit is Radio Rijnmond.
27: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
3: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
2: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
3: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
4: Megabike Kids aan het Oostplein in Rotterdam heeft het grootste assortiment kinderfietsen van Nederland. Duizenden kinderfietsen op voorraad, scherp geprijsd en alle type kinderfietsen direct leverbaar. Meer info op megabike.nl.
5: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
6: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
7: En ook nog eens gratis parkeren.
8: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
9: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
10: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
11: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
10: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
11: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
12: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
13: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
12: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
14: Het is 12 uur, je bent bij Rijnmond. Zometeen gaan we verder met non-stop muziek, maar eerst het nieuws. Mijn naam is Philip van Es. De hulpdiensten hebben geen last van de grote stroomstoring op Rotterdam-Zuid. Woordvoerders van de veiligheidsregio en de politie laten weten dat de meldkamer ondertussen draait op noodstroom, waardoor de hulpdiensten gewoon bereikbaar blijven. Op Rotterdam-Zuid is een grote stroomstoring gaande. Door brand in een van de middenspanningstations op Slingen is de stroom rond 7:15 in het gebied uitgevallen. Daardoor zitten 19.000 huishoudens zonder stroom. Het gaat om het gebied van Rotterdam-Feyenoord tot de kop van Zuid en het Noordereiland. De veiligheidsregio meldt wel dat het mobiele netwerk niet overal even goed werkt en vraagt mensen om het netwerk alleen in geval van nood te gebruiken. En bewoners aan de Wilgebroek in Breda hebben in 3 dagen 2 explosies meegemaakt. In de nacht van donderdag op vrijdag brak er bij een woning brand uit na een ontploffing. In de nacht van zaterdag op zondag gebeurde hetzelfde bij de buren. Net als een paar dagen eerder ontstond er veel schade aan de gevel. De bewoners zijn door de grote hoeveelheid rook uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onbekend wie of wat er achter de explosies zit. En in Scheveningen zijn vannacht huizen ontruimd vanwege een grote brand in de haven bij een visrokerij. Die staat midden in een woonwijk. Er kwam veel rook vrij en de veiligheidsregio waarschuwde daarvoor met een NL-alert. De brandweer sloopt een deel van de rokerij om het vuur beter te kunnen bestrijden. Er zijn geen gewonden gevallen. En een belangrijke dag in Zwitserland, want daar wordt een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu telt Zwitserland ruim 9 miljoen inwoners. De rechtspopulistische regeringspartij SVP vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil een migratiestop. Vooral in steden wordt de bevolkingsgroei gevoeld. Zo is het steeds moeilijker om een huis te vinden en raakt het openbaar vervoer overvol. Critici zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de tekorten in bepaalde bevolkingsberoepsgroepen, zoals de zorg. En dan nog het weer. Af en toe zon en droog. Het blijft koel met een middagtemperatuur van 17 of 18 graden. Vanavond zon, vannacht bewolkt en vrijwel droog. Het koelt af naar 10 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws. Meer nieuws vind je in onze app en op rijnmond.nl.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
15: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
16: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië en ga op avontuur in de Ardennen.
17: Voordeeluitjes.nl.
15: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
16: Boek nu de Ardennen al vanaf 47 euro per persoon.
17: Voordeeluitjes.nl.
18: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
19: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
20: Sta jij ook altijd klaar om te zorgen voor je ouders, grootouders of goede vriend? Dan ben je net als ik mantelzorger. Als ik een vraag over mantelzorg heb of mijn verhaal kwijt wil, dan bel ik naar Mantelfoon, het mantelzorgsteunpunt in Rotterdam. Zij nemen echt de tijd voor je. Bel 0800 777 3333 of ga naar mantelfoon.nl.
19: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autostorm in Spijk en Isse.
21: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
22: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
23: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
24: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
25: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
26: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
0: Dit is Radio Rijnmond.
27: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: kijken.
1: Het beste van de jaren 80,
2: 90
1: en nu.
2: Dit is Radio Rijnmond. Radio
1: Fuck It. Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jan Snel in Puttershoek.
3: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
4: Breng stijl en comfort naar jouw buitenruimte. En maak jouw eigen sfeervolle eetplek, loungeplek of plek om te zonnen. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
5: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
13: Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Pas op hoor, deze is heet.
15: Oef,
14: ja. Wil er iemand nog wat drinken?
15: Ja, graag.
14: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
15: En voor mij, man?
14: En een frisje voor jou.
15: Dank je.
14: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
16: Het is 12 uur, je bent bij Rijnmond. Zometeen gaan we verder met non-stop muziek, maar nu is het nieuws. Mijn naam is Philip Parnes. De hulpdiensten hebben geen last van de grote stroomstoring op Rotterdam-Zuid. Woordvoerders van de veiligheidsregio en de politie laten weten dat de meldkamer ondertussen draait op noodstroom, waardoor de hulpdiensten gewoon bereikbaar blijven. Op Rotterdam-Zuid is een grote stroomstoring. Door de brand in een middenspanningsstation op Slingen is de stroom rond 7:15 in het gebied uitgevallen. Daardoor zitten ruim 19.000 huishoudens zonder stroom. Het gaat om het gebied van Rotterdam-Feyenoord tot de Kop van Zuid en het Noordereiland. De veiligheidsregio meldt wel dat het mobiele netwerk niet altijd even goed werkt overal en vraagt mensen het netwerk alleen in geval van nood te gebruiken. En in Zwijndrecht zijn zaterdag op zondagnacht 2 geparkeerde auto's verwoest door een brand. Op de Lintse Benedendijk stond een auto in brand. De auto ernaast vatte ook vlam rond 4:30 s'nachts. De auto's brandden uit naast een elektrahuisje. Daarvan raakte alleen de deur beschadigd. De politie onderzoekt nog of de brand is aangestoken. En de politie heeft op zaterdagavond 3 mannen aangehouden in de wijk Crispijn in Dordrecht. Na melding van een inbraak werd er op de Albert Neuhuisstraat een voertuig aangetroffen met daarin 3 mannen. In het voertuig trof de politie inbrekerswerktuig aan. Een 22-jarige man uit Huizen, een 31-jarige man uit Maastricht en een 32-jarige man uit Capelle aan de IJssel zijn dus aangehouden. De politie onderzoekt de zaak verder. En een 21-jarige vrouw is in Brazilië bij een bungee jump ongeluk om het leven gekomen. De vrouw werd door de instructeurs van de brug in de provincie São Paulo geduwd. De vrouw bleek echter niet vast te zitten aan een bungee jump koord. De vrouw maakte een val van 40 meter en overleed ter plaatse. Na het ongeluk werden 6 mensen aangehouden. 2 daarvan werden na een zoektocht in de bossen gearresteerd. 3 van de verdachten zitten nog vast. En dan het weer, af en toe zon en droog. Het blijft koel met een middagtemperatuur van 17 tot 18 graden. Vanavond zon, vannacht bewolkt en vrijwel droog. Het koelt af naar 10 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op Rijnmond.nl.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
17: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Fransmet de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
18: Op zaterdag 20 juni speelt Oranje tegen Zweden. Het WK voetbal kijken zonder lekkere hapjes? Dat is toch gewoon buitenspel? Daarom is het aanstaande woensdag, WK Woensdag, bij Radio Rijnmond. En geven we goed gevulde snackpannen weg. Dus, hoor je de scheidsrechter fluiten? App dan meteen Goal via de Rijnmond-app. En voor je het weet zit jij te snacken alsof Oranje met 3-0 voor staat. Oranje kijken, dat doe je pas echt lekker met de bordevolle Rijnmond snackpan. Mm.
19: Sta jij ook altijd klaar om te zorgen voor je ouders, grootouders of goede vriend? Dan ben je net als ik mantelzorger. Als ik een vraag over mantelzorg heb of mijn verhaal kwijt wil, dan bel ik naar Mantelfoon, het mantelzorgsteunpunt in Rotterdam. Zij nemen echt de tijd voor je. Bel 0800 777 3333 of ga naar mantelfoon.nl.
20: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
21: De hete zomer, Crayon rolluiken.
22: Geluidsoverlast.
21: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
23: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
24: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
25: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
26: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
27: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
26: Sorry Bo, het is beauty.
27: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
28: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
27: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond.
29: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
3: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
4: En ook nog eens gratis parkeren.
5: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
6: Woont u in Rotterdam? Hebt u AOW en verder geen of weinig inkomen? Dan hebt u misschien recht op €475 AOW-tegoed. U kunt het AOW-tegoed aanvragen bij gemeente Rotterdam. Kijk op rotterdam.nl/AOW-tegoed of bel 14010 en kies optie 4.
7: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
8: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
10: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: Het is 2:00, je bent bij Rijnmond. Zometeen nog meer non-stop muziek, maar nu eerst het nieuws. Mijn naam is Philip van Essen. De grote stroomstoring gaat nog tot eind van de middag duren, dat zegt stroomnetbeheerder Stedin. 'S Ochtends vroeg ontstond er brand in een transformatorhuisje. Daardoor kwam een groot gedeelte van Rotterdam-Zuid zonder stroom te zitten. Enkele winkels en restaurants moesten door de stroomstoring de deuren gesloten houden. 19.000 huishoudens zitten zonder stroom. De hulpdiensten hebben geen last van de grote stroomstoring op Rotterdam-Zuid. Woordvoerders van de veiligheidsregio en de politie laten weten dat de meldkamer ondertussen draait op noodstroom, waardoor de hulpdiensten gewoon bereikbaar blijven. Het mobiele netwerk werkt volgens de veiligheidsregio niet overal even goed en vraagt mensen om het netwerk alleen in geval van nood te gebruiken. En belangengroep Platform Asielopvang Zuidplas probeert via de rechter de werkzaamheden rondom een nieuw te bouwen regionaal opvanglocatie stil te leggen. Afgelopen week hervatte het Centraal Orgaan Asielzoekers de voorbereidende bouw aan de Zuidplasweg. Op die plek moet een opvanglocatie komen voor de komende 10 jaar... voor statushouders en kansrijke asielzoekers. Ondanks dat de vergunning voor de bouw al is afgegeven door de gemeente, loopt er nog wel een bezwaarprocedure. De belangengroep wil dat eerst de bezwaren worden afgehandeld voordat er gebouwd wordt. Aanstaande maandag zouden de eerste heipalen de grond ingaan. En de politie heeft op zaterdagavond 3 mannen aangehouden in de wijk Crispijn in Dordrecht. Na een melding van een inbraak werd op de Albert Neuhuisstraat een voertuig aangetroffen met daarin 3 mannen. In dit voertuig trof de politie ook nog inbrekerswerktuig aan. Daarop zijn een 22-jarige man uit Huissen, een 31-jarige man uit Maastricht en een 32-jarige man uit Capelle aan de IJssel aangehouden. De politie onderzoekt de zaak verder. En tennister Robin Montgomery heeft op het toernooi van Rosmalen haar eerste WTA-titel cadeau gekregen. De 21-jarige Amerikaanse speelster zou het in de finale op gaan nemen tegen Barbara Krejcikova, maar die meldde zich af vanwege ziekte. Montgomery is de nummer 484 van de wereld en kende al een droomweek door zich via het kwalificatietoernooi uiteindelijk te plaatsen voor de finale. Het publiek kreeg overigens in plaats van de damesfinale een demonstratiewedstrijd voorgeschoteld met Montgomery, Matwe Middelkoop, Shank Schalke en Tim van Rijthoven. Om 14:30 staat de finale bij de mannen tussen Alex de Minaur en Kamil Maciejczak op het programma in Rosmalen. En dan nog het weer, af en toe zon en droog. Het blijft koel met een middagtemperatuur van 17 of 18 graden. Vanavond zon, vannacht bewolkt en vrijwel droog. Het koelt af naar 10 graden. Dat was het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
14: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139.
15: Voordeeluitjes.nl.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuwenzeeuw in Rotterdam.
17: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
18: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
17: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
19: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
20: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
21: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
20: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
22: Ik heb veel buikpijn.
23: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
0: Dit is Radio Rijnmond.
25: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
3: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Rode Reis. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
2: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
4: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
5: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
5: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Oh, heerlijk hier, hè?
7: Ja, eindelijk even niks.
8: Dit is echt nice.
9: Hola, le pongo dos cervezas.
10: Hola, señor. Sí, twee bier.
8: Voor mij?
6: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
9: Por favor.
6: Proost. Proost.
11: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
15: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
15: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
16: Het is 3 uur, je bent bij Rijnmond. Zometeen gaan we verder met Monster Muziek. Maar eerst het nieuws. Mijn naam is Philip van Es. De veiligheidsregio waarschuwt mensen die in flats op de 3e verdieping of hoger wonen in Rotterdam-Zuid om de waterdruk te testen. Door de langdurige stroomuitval doen de waterpompen in flats het vaak niet. Zodra de waterdruk begint weg te vallen, wordt geadviseerd om zo snel mogelijk emmers en flessen met water te vullen om zo een waterreserve te hebben. Vanochtend ontstond er een brand in het transformatorhuisje. Daardoor komt een groot gedeelte van Rotterdam-Zuid zonder stroom te zitten. Enkele winkels en restaurants moesten door de stroomstoring de deuren gesloten houden. 19.000 huishoudens zitten zonder stroom. De hulpdiensten hebben geen last van de grote stroomstoring op Rotterdam-Zuid. Woordvoerders van de veiligheidsregio en de politie laten weten dat de 112-meldkamer ondertussen doordraait op noodstroom, waardoor hulpverleners gewoon bereikbaar blijven. Het mobiele netwerk werkt volgens de veiligheidsregio niet overal even goed en vraagt mensen om het netwerk alleen in geval van nood te gebruiken. Stedin verwacht later vanmiddag de stroomstoring opgelost te hebben. En een belangengroep Platform Asielopvang Zuidplas probeert via de rechter de werkzaamheden rondom een nieuw te bouwen regionale opvanglocatie stil te leggen. Afgelopen week hervatte het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers de voorbereidende bouw aan de Zuidplasweg. Op die plek moet een opvanglocatie worden gebouwd voor de komende 10 jaar voor statushouders en kansrijke asielzoekers. Ondanks dat de vergunning voor het voor de bouw al is afgegeven en er nog wel een bezwaarprocedure loopt, wil de belangengroep dat eerst de bezwaren worden afgehandeld voordat er gebouwd gaat worden. Morgen zouden de eerste heipalen de grond ingaan. En de politie heeft op zaterdagavond 3 mannen aangehouden in de wijk Grispijn in Dordrecht. Na een melding van een inbraak werd op de Albert Neuhuisstraat een voertuig aangetroffen met daarin 3 mannen. In dit voertuig trof de politie inbrekerswerktuig aan. Daarop zijn een 22-jarige man uit Huissen, een 31-jarige man uit Maastricht en een 32-jarige man uit Capelle aan de IJssel aangehouden. De politie onderzoekt de zaak verder. En een meerderheid van de Zwitsers heeft in een referendum tegen een maximum aantal inwoners gestemd. Dat blijkt uit de eerste exit poll. De vraag was of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu telt Zwitserland ruim 9 miljoen inwoners. De rechtspopulistische regeringspartij SVP vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil een migratiestop. Vooral in steden wordt de bevolkingsgroei gevoeld. Zo is het in de veel steden steeds moeilijker om een huis te vinden. Critici zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de tekorten in bepaalde beroepsgroepen, zoals in de zorg. En tot slot het weer. Af en toe zon en droog. Het blijft koel met een middagtemperatuur van 17 of 18 graden. Vanavond zon, vannacht bewolkt en het blijft dan droog. Het koelt af naar 10 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op Rijnmond.nl.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Zonwering nodig? Kom naar ons, Paul en Paul in Bergsehoek. paulenpaul.nl.
17: Bakfiets kopen, leasen of financieren? Na je proefrit gelijk meenemen of gratis laten bezorgen? Dat kan bij Megabike in Rotterdam. Bakfietsen van vele aanmerken zoals Urban Era. Megabike vind je aan het Oostplein in Rotterdam.
18: Wat zou jij doen als je nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Ken jij iemand die graag nog één keer iets wil doen? Ga naar ambulancewens.nl en vul het wensformulier in.
19: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
20: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenissen, Rotterdam.
21: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
22: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
22: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
24: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
25: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
26: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
27: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
28: Hans, alleen de prijs is anders.
25: Nu bij Dirk.
26: Ook niet alles meer?
27: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
28: Hans, alleen de prijs is anders.
25: Nu bij Dirk, Lavazza koffiebonen, 12,99. Prachtige prijs.
29: Zitten die mensen op onze zolder?
30: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
29: Hoe dan?
30: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
0: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Non-stop de lekkerste muziek.
2: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139.
3: Voordeeluitjes.nl.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij AutoStorm in Spijk en Isse.
5: Op zaterdag 20 juni speelt Oranje tegen Zweden. Het WK voetbal kijken zonder lekkere hapjes? Dat is toch gewoon buitenspel? Daarom is het aanstaande woensdag. WK woensdag bij Radio Rijnmond. En geven we goed gevulde snackpannen weg. Dus, hoor je de scheidsrechter fluiten? App dan meteen Goal via de Rijnmond-app. En voor je het weet zit jij te snacken alsof Oranje met 3-0 voor staat. Oranje kijken, dat doe je pas echt lekker met de boordevolle Rijnmond snackpan.
6: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
7: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
13: Philip van Es met het belangrijkste nieuws van Radio Rijnmond van vandaag. De veiligheidsregio waarschuwt mensen om hun gevoelige apparaten uit het stopcontact te halen om schade te voorkomen op het moment dat de stroom terugkomt in Rotterdam-Zuid. Het gaat daarbij vooral om computers, laptops en apparaten die veel elektronica bevatten. Vanochtend vroeg ontstond er een brand in een transformatorhuisje. Daardoor kwam een groot gedeelte van Rotterdam-Zuid zonder stroom te zitten. Enkele winkels en restaurants moesten door de stroomstoring de deuren gesloten houden. 19.000 huishoudens kwamen zonder stroom te zitten. De hulpdiensten hebben geen last gehad van de grote stroomstoring op Rotterdam-Zuid. Woordvoerders van de veiligheidsregio en de politie laten weten dat de meldkamer draaide op noodstroom, waardoor de hulpdiensten gewoon bereikbaar waren. Gaandeweg de middag keert de stroom weer terug, dat zegt netbeheerder Stedin. En een kinderfietsje heeft in Vlaardingse nieuwbouwwijk enige tijd op zijn kop gezet. Langs de waterkant van de atletiekbaan werd een kinderfietsje gevonden. Direct daarop rukte de brandweer uit met een duikteam om in de ondiepe sloot te gaan zoeken. Nadat de duiker de sloot volledig had uitgekamd, maar niks had weten te vinden, is de brandweer weer vertrokken. Het kinderfietsje is meegenomen door de politie. En bij een grote vechtpartij op de Doelstraat is vanmorgen een man bewusteloos geslagen. Volgens een 112-correspondent werd de man daarbij ook meerdere keren tegen zijn hoofd getrapt. Opmerkelijk is dat de vechtpartij plaatsvond recht voor het politiebureau. Een 35-jarige man uit Rotterdam is aangehouden voor de mishandeling. En van en naar station Rotterdam Centraal rijden tot het einde van de dag vandaag geen treinen vanwege werkzaamheden. Seinen en wissels worden vervangen voor een beter treinbeveiligingssysteem. De NS zet het hele weekend al bussen in. Het is niet de eerste keer dat het grootste treinstation van Rotterdam plat ligt voor werkzaamheden. Ook volgende maand en in november en december zal dat het geval zijn. En tot slot het weer. Af en toe zon en droog. Het blijft koel met een maximumtemperatuur van 17 of 18 graden. Vanavond zon, vannacht bewolkt en vrijwel droog. Het koelt af naar 10 graden. Dat was het nieuws. Meer in onze app en op Rijnmond.nl.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza. Nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardijen.
14: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
15: Woont u in Rotterdam? Hebt u AOW en verder geen of weinig inkomen? Dan hebt u misschien recht op €475 AOW-tegoed. U kunt het AOW-tegoed aanvragen bij gemeente Rotterdam. Kijk op rotterdam.nl/AOW-tegoed of bel 14010 en kies optie 4.
16: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
17: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
18: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
18: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
20: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
21: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond.
22: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jan Snel in Puttershoek.
3: Het Rotterdam van toen, Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
4: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
5: En ook nog eens gratis parkeren.
6: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode, Zuid-Beierland.
7: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal, zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
8: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
9: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
8: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
9: Rand? Nee.
8: Fair enough.
9: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
10: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort? Check. Zonnebrand? Check. Reisverzekering? Check. Je waardevolle spullen? Die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
10: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Cello-virtuoos Brian Cheng soleert in het legendarische celloconcert van Dvorak. Ook hoor je Tchaikovsky's meesterlijke vierde symfonie. Op 20 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
12: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert! Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
13: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nel.
12: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
14: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
15: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
14: Echt?
15: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
16: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
17: Philip van Es met het belangrijkste nieuws van Radio Rijnmond van vandaag. De veiligheidsregio waarschuwt mensen om hun gevoelige apparaten uit het stopcontact te halen om schade te voorkomen op het moment dat de stroom terugkomt in Rotterdam-Zuid. Het gaat daarbij vooral om computers, laptops en apparaten die veel elektronica bevatten. Vanochtend vroeg ontstond er een brand in een transformatorhuisje. Daardoor kwam een groot gedeelte van Rotterdam-Zuid zonder stroom te zitten. Enkele winkels en restaurants moesten door de stroomstoring de deuren gesloten houden. 19.000 huishoudens kwamen zonder stroom te zitten. De hulpdiensten hebben geen last gehad van de grote stroomstoring op Rotterdam-Zuid. Woordvoerders van de veiligheidsregio en de politie laten weten dat de meldkamer draaide op noodstroom, waardoor de hulpdiensten gewoon bereikbaar waren. Gaandeweg de middag keert de stroom weer terug, dat zegt netbeheerder Stedin. En een kinderfietsje heeft in Vlaardingse nieuwbouwwijk enige tijd op zijn kop gezet. Langs de waterkant van de atletiekbaan werd een kinderfietsje gevonden. Direct daarop rukte de brandweer uit met een duikteam om in de ondiepe sloot te gaan zoeken. Nadat de duiker de sloot volledig had uitgekamd, maar niks had weten te vinden, is de brandweer weer vertrokken. Het kinderfietsje is meegenomen door de politie. En bij een grote vechtpartij op de Doelstraat is vanmorgen een man bewusteloos geslagen. Volgens een 112-correspondent werd de man daarbij ook meerdere keren tegen zijn hoofd getrapt. Opmerkelijk is dat de vechtpartij plaatsvond recht voor het politiebureau. Een 35-jarige man uit Rotterdam is aangehouden voor de mishandeling. En van en naar station Rotterdam Centraal rijden tot het einde van de dag vandaag geen treinen vanwege werkzaamheden. Seinen en wissels worden vervangen voor een beter treinbeveiligingssysteem. De NS zet het hele weekend al bussen in. Het is niet de eerste keer dat het grootste treinstation van Rotterdam plat ligt voor werkzaamheden. Ook volgende maand en in november en december zal dat het geval zijn. En tot slot het weer. Af en toe zon en droog. Het blijft koel met een maximumtemperatuur van 17 of 18 graden. Vanavond zon, vannacht bewolkt en vrijwel droog. Het koelt af naar 10 graden. Dat was het nieuws. Meer in onze app en op Rijnmond.nl.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
18: Luxor presenteert Topmola, de Driehoogachtermusical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
19: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië en ga op avontuur in de Ardennen.
20: Voordeeluitjes.nl.
21: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
22: Boek nu de Ardennen al vanaf 47 euro per persoon.
20: Voordeeluitjes.nl.
21: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
23: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Ik heb mensen pijn.
26: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
27: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
28: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
26: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
29: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond.
30: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Op zaterdag 20 juni speelt Oranje tegen Zweden. Het WK voetbal kijken zonder lekkere hapjes? Dat is toch gewoon buitenspel? Daarom is het aanstaande woensdag. WK woensdag bij Radio Rijnmond. En geven we goed gevulde snackpannen weg. Dus hoor je de scheidsrechter fluiten? App dan meteen Goal via de Rijnmond-app. En voor je het weet zit jij te snacken alsof Oranje met 3-0 voor staat. Oranje kijken, dat doe je pas echt lekker met de boordevolle Rijnmond snackpan.
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hogere inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza. Nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
5: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
6: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Griekenland, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
9: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
12: Philip van Es met het belangrijkste nieuws van Radio Rijnmond van vandaag. De veiligheidsregio waarschuwt mensen om hun gevoelige apparaten uit het stopcontact te halen om schade te voorkomen op het moment dat de stroom terugkomt in Rotterdam-Zuid. Het gaat daarbij vooral om computers, laptops en apparaten die veel elektronica bevatten. Vanochtend vroeg ontstond er brand in een transformatorhuisje. Daardoor kwam een groot gedeelte van Rotterdam-Zuid zonder stroom te zitten. Enkele winkels en restaurants moesten door de stroomstoring de deuren gesloten houden. 19.000 huishoudens kwamen zonder stroom te zitten. De hulpdiensten hebben geen last gehad van de grote stroomstoring op Rotterdam-Zuid, zeggen de woordvoerders van de veiligheidsregio en de politie. De meldkamer draaide namelijk op noodstroom. Gaandeweg de middag keert de stroom weer terug, zegt netbeheerder Stedin. En een kinderfietsje heeft een Vlaardingse nieuwbouwwijk enige tijd op zijn kop gezet. Langs de waterkant van de atletiekbaan werd een kinderfietsje gevonden. Direct daarop rukte de brandweer uit met een duikteam om in de ondiepe sloot te gaan zoeken. Nadat de duiker de sloot volledig had uitgekamd, maar niks wist te vinden, is de brandweer weer vertrokken. Het kinderfietsje is door de politie meegenomen. En van en naar station Rotterdam Centraal rijden tot het einde van vandaag geen treinen vanwege werkzaamheden. Seinen en wissels worden vervangen voor een beter treinbeveiligingssysteem. NS zet het hele weekend al bussen in. Het is niet de eerste keer dat het grootste treinstation van Rotterdam plat ligt voor werkzaamheden. Ook volgende maand en in november en december zal dat gaan gebeuren. En over een klein uur begint Curaçao aan haar allereerste WK-wedstrijd in de geschiedenis van het eiland. In groep E is meervoudig wereldkampioen Duitsland de tegenstander. De mannen van bondscoach Dick Advocaat spelen in Houston. Het is voor het eerst dat Duitsland en Curaçao tegen elkaar spelen. Later vanavond begint het Nederlands elftal aan het WK met een groepswedstrijd tegen Japan. De aftrap is om 10 uur Nederlandse tijd in het AT&T Stadium vlakbij Dallas. Historisch gezien bewaart Nederland goede herinneringen aan eerdere WK-ontmoetingen met Japan. Tijdens het WK van 2010, waarin Oranje de finale haalde, won Oranje in een groepswedstrijd met 1-0 dankzij een treffer van Wesley Sneijder. En tot slot het weer. De avond begint met zon. Vannacht is het bewolkt en vrijwel droog. Het koelt af naar 10 graden. Morgen bewolkt en ook vrijwel droog. Het wordt dan iets warmer dan vandaag met 19 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op Rijnmond.nl.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
13: Breng stijl en comfort naar jouw buitenruimte. En maak jouw eigen sfeervolle eetplek, loungeplek of plek om te zonnen. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
14: Zin in een marathon, maar niet in je eentje? Doe mee aan het eerste hardloopfestival van Nederland. De Rijnmond Rotterdam Equidan. Leg met 6 lopers een marathonafstand af. Zaterdag 4 juli in het Kralingse Bos. Kijk op rotterdamequidan.nl.
15: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Doe mee aan de Rijnmond Rotterdam Equidan. Het eerste hardloopfestival van Nederland in het Kralingse Bos. Schrijf je in via rotterdamequidan.nl.
15: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuwenzeel in Rotterdam.
16: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaarland.
17: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
18: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
19: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
18: Hoe dan?
19: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
20: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
21: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
22: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
9: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
24: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond.
25: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio.
2: Fuck it.
0: Met een grote R.
3: She's crazy like.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Radio met een grote R.
2: I do my make-up in somebody else's car. We all

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierens Verf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
3: Woont u in Rotterdam? Hebt u AOW en verder geen of weinig inkomen? Dan hebt u misschien recht op €475 AOW-tegoed. U kunt het AOW-tegoed aanvragen bij gemeente Rotterdam. Kijk op rotterdam.nl/AOW-tegoed of bel 14010 en kies optie 4.
2: Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
4: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
5: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
6: En ook nog eens gratis parkeren.
7: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode, Zuid-Beierland.
8: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
9: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
13: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
12: Echt?
13: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
14: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
15: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
16: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
17: Hans, alleen de prijs is anders.
18: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
18: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
19: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
0: Dit is Radio Rijnmond.
2: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio Rijnmond. Radio met een grote R. Radio.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: I'm the invisible.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Luxor presenteert Tombola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
3: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
4: En ook nog eens gratis parkeren.
5: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode, Zuid-Beierland.
6: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
7: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
0: Dit is Radio Rijnmond.
8: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Met een grote R.
9: Ladies up in here tonight. No fighting.
10: We got the refugees.
9: No fighting.
10: Up in here.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
0: Radio met een grote R.
2: This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Woont u in Rotterdam? Hebt u AOW en verder geen of weinig inkomen? Dan hebt u misschien recht op €475 AOW-tegoed. U kunt het AOW-tegoed aanvragen bij gemeente Rotterdam. Kijk op rotterdam.nl/AOW-tegoed of bel 14010 en kies optie 4.
3: Op zaterdag 20 juni speelt Oranje tegen Zweden. Het WK voetbal kijken zonder lekkere hapjes? Dat is toch gewoon buitenspel? Daarom is het aanstaande woensdag. WK woensdag bij Radio Rijnmond. En geven we goed gevulde snackpannen weg. Dus, hoor je de scheidsrechter fluiten? App dan meteen Goal via de Rijnmond-app. En voor je het weet zit jij te snacken alsof Oranje met 3-0 voor staat. Oranje kijken, dat doe je pas echt lekker met de bordevolle Rijnmond snackpan.
0: Dit is Radio Rijnmond.
4: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: time.
1: Het beste van de jaren 80,
2: 90 en nu. Radio Rijnmond.
1: Jouw dag.
2: Jouw muziek.
1: Jouw Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
0: Radio met een grote R.
2: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: 9.
1: Het beste van de jaren 80,
2: 90 en nu. Radio Rijnmond.
1: Jouw dag.
2: Jouw muziek.
1: Jouw Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het is zo vreemd. Ik weet niet wat me overkomt vandaag. Het is alsof ik je weer zie voor de allereerste keer.
1: Alweer gepraat, nog meer gepraat, alleen gepraat.
0: Ik weet niet hoe ik het je moet zeggen.

0: hou op. Nou, hou op. Nou, ik ga je moeder bellen, hoor.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.